Dihas je hart na de Eifengelische Botschaft radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner, dankschein voor harten. Dit radioprogramm is ongesteld van de Sommerfeldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Barchtoele Mennonietengemeinde in Saskatchewan en van de Zion Mennonietengemeinde in Schanzenfeld, Manitoba. En wij zijn dankbaar voor deze gemeindes voor ihre Ongestattung en ihre Gebeden. Wij zijn ook ongesteld van Junt aus Tauharcha. Wanneer de programma een zegen voor die als je waast, wust u denken aan een goof schakken dat wie dat wieder kan spelen, krijg op de radio steht, wo die horchen deest. Er zijn twee wegen, wo die die goof kan schakken. De eerste is even de post, onze adres is de Eifengelische Botschaft, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nog eenmaal de gospel message, box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. De tweede weg is online, durch ons website, gospelmessageradio.com. Dat is alle een woord, gospelmessageradio.com. Dat is een PayPal-link. Kan je optrekken, die in een paar minuten kan je dit programma ondersteunen van irgendwo in de wereld. Nog eenmaal gospelmessageradio.com. Ons phone number 306-230-7807 en knodig het phone number als we je kan ons contacten van je vrouwen gaan, of worden dit radioprogramm jeder week wel geschickt. We hebben ook een YouTube channel waar je kan dit programma ongezeken, al de programma van de vergangenheid, van je een programma had je mist, dat door zeken en ook subscriben, dat je jeder week notification worden krijgen. Dort ein frischer Programm ist abgelaut. Noch einmal Gospel Message.